Hij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar... niet heel vaak, dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer, het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré-Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Thiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de volgende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en die kan de natuurbranden weer aanwakkeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Ook de volgende weken zullen nog moeilijk blijven, zegt Macron. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo ten zuiden van Madrid weer naar huis. Die dorpen waren ook al ontruimd wegens bosbranden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens de politie was het mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Caroline Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
2: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
0: Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Hij was blij met zijn overwinning in zijn geboortestad.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
0: Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafi Thiam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, 28 juli vandaag. Het wordt dus een warme zomerdag en wij gaan die zo aangenaam mogelijk maken. Met goede muziek. Jij bent welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaag.

André Hazes was een beetje verliefd. Ik hoop dat jij dat ook nog altijd een beetje bent. Want dat doet iets met een mens. Je brein krijgt een opstoot van dopamine. En dat zorgt voor een extreem gelukkig gevoel. Zelfs om 6:07. There she was, just a walk.

Manfred Mann. Op het Radio Bene-kanaal van VRT Max kunnen wij elkaar een goeiemorgen toewensen. En het is ook altijd fijn om te lezen wat jouw plannen zijn met deze dinsdag. Om te chatten heb je de reageerknop nodig, dat is poepsimpel. Probeer het eens uit. Je zal me gelijk geven.

Yannick Bovy, de man die deze zomer de Red Pack presenteert op Radio BNE. Elke zondagavond tussen 6 en 8. Red Sebastian, die vorig jaar ons land vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, die heeft zijn kinderhobby nieuw leven ingeblazen, lees ik in Dag Allemaal vandaag. Hij leert naaien. Met één doel, zijn eigen podiumoutfits ontwerpen, zoals bijvoorbeeld Lady Gaga dat doet. Als kleine jongen was hij geen voetballer, lees ik, maar maakte hij kleren voor zijn Barbie-poppen. En waar leert hij de stijl? In het naaiatelier van topontwerpster Else Bogaert in Edegem.

0: Freddie Mercury schreef dit nummer. Klonk een beetje radeloos, omdat hij de liefde niet vond. En schakelde een hulplijn in, namelijk God. Goddelijk, dat is dan weer een woord waarmee ik het volgende nummer kan omschrijven. Een schitterende parel van Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: te zijn.
1: Boudewijn de Groot. Naar een grote naam uit Colombia nu. We leerden hem in 2003 kennen met Adios Lepido. En sindsdien heeft hij al een goed gevulde trofeeënkast met heel wat Latin Grammy Awards. Zijn naam, Juanes.

uit het hitjaar 81 geplukt. Don't Walk Away van de Four Tops werd er 6:58 mee. Ja, er liepen al heel wat berichten binnen, hè, zo is dat. En ik kreeg een foto van de handschoenen uit Jalle, de Ardennen. En die ging al braambessen plukken vanmorgen om in zijn yoghurt te mengen. Smakelijk daar. En Jean Smets laat vanuit Thailand weten dat zijn bioritme weer normaler wordt, nu het WK voetbal en de Ronde van Frankrijk erop zitten.

een van de meest succesvolle voorbeelden van de typische palingsound uit Volendam, Mon Amour van BZN. Maar wist je dat die band in den beginne stevige rockmuziek speelde? Ja, ja. Maar omdat het succes uitbleef, gingen ze voor een ander geluid, die palingsound dus, met Mon Amour als grote doorbraak in de jaren 70. Een dansje doen blootvoets op het strand, nu kan het nog, hè. Straks zal het misschien te heet zijn. Gloria Estefan.

Oh ja, heerlijk hè. Gloria en Stefan hier op Radio BNE. Velen nemen tijdens de zomermaanden een beetje tijd om de batterijen op te laden. Anderen bereiden zich voor op een nieuw theaterseizoen. Sabine Tiels werkt een nieuwe voorstelling uit, Echo's uit Noord en Zuid. En daarin zal ze een eerbetoon brengen aan stemmen uit de kleinkunst die niet meer op het podium staan, maar wiens liederen blijven nazinderen.

gaan geloven. Sabine Tiels, het is bijna 7:15. Dat betekent dat onze weerman allang klaarwakker is en zijn kaarten al bestudeerde voor vandaag en de komende dagen. Het resultaat van die noeste arbeid krijg je na de foundations.

0: De Foundations, hier op Radio BNN. Het is 7:15. David, een stralende goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, dat wordt weer een zomerdag om in te kaderen.
1: Ja, absoluut. Veel zon. Tijdelijk wat wolkenvelden, wat velden middelhoge bewolking. Niet dat die de zon volledig maskeren, maar die kunnen in de loop van de dag zo van het westen van de kust richting de Nederlandse grens trekken. En daarvoor ja, wat halfbewolkt weer zorgen tijdelijk. Maar voor de rest is het allemaal zon wat de klok slaat. Temperaturen tussen 25 graden aan zee en 29 op de meeste plaatsen in het binnenland. Rustig weer, ook een zwakke veranderlijke wind aan zee, later uit noordwest. Vanavond en vannacht is het helder tot licht bewolkt, met minima in de buurt van 19 graden, 18, 19. En morgen zonnig weer, de warmste dag van de week, met temperaturen tot 33 of misschien plaatselijk 34 graden. Ook aan zee zitten we rond 30 dan. Dat zou dan de enige dag zijn aan de kust van de besproken periode dat we rond 30 zitten. Mm-hmm. Het uiterste zuiden 34. En ook in de Ardennen zitten we rond 30 graden. Zowel morgen als overmorgen. Dus ook de streek rond Virton is ook nog vrij warm op donderdag met meer dan 30 graden. Terwijl dat het dan in Vlaanderen rond 30 schommelt. Ik denk Limburg zit daar nog boven. Andere plaatsen 29 of 30 graden aan zee. Een graad of 4, 25. Uiteraard veel zon. Vrijdag ook. Heel misschien dat er vrijdag een kleine kans op een plaatselijk buitje is. Het is echt weinig. En het is zeker niet zo dat, dat we daar zeker van zijn. Maar het is niet uitgesloten. Maar het zal niks bijdragen. De temperaturen die schommelen dan rond een 27 graden, 28 aan zee, 22, 23. Met een noordelijke wind die zwak tot matig is. Het weekend ziet er ook zonnig uit. Een paar wolkenvelden, niet veel. Meestal temperaturen rond 7, 28 graden. En dan maandag gaat dat weer in de buurt van 30 uitkomen. Kan 29 zijn of 30. Aan de kust telkens frisser met 24. En ook dinsdag zitten we nog rond 8, 29 graden. Vanaf dan lijkt de kans op een regen- of onweersbui weer groter te worden. En dat zou wel eens best kunnen, want ik zie dat de temperaturen zakken geleidelijk aan totdat we vanaf volgende week donderdag 6 augustus dan op 24 of 25 graden zouden uitkomen. Dus de kansen op neerslag stijgen, maar ja, dat is niet de eerste keer dat we dat week op voorhand zien. En dat als puntje bij paaltje komt, dat alles dan toch opdroogt op de kaarten. Dus dat is nog afwachten. Maar ik zie geen extremen van meer dan 35 graden of betekenis voor boven 30, behalve dus morgen dat we richting 33 of lokaal 34 gaan. Maar het lijkt, ook al blijft het dan wel warm, beheersbaar warm te blijven. En dus in de loop van volgende week dan naar min of meer normale temperatuur te gaan.
0: David, ik heb hier een platenlijst vanuit Brussel, die moet ik volgen, dus neem de volgende plaat niet persoonlijk. De Oude Man en de Zee.
1: Fantastisch.
0: Tot straks, hè? 7:45.
1: Tot straks.

De Dreamers na Dana Winder, die morgen op het podium van VRT Zomerhit staat. Maar ook vandaag wordt daar in Blankenbergen een tv-show opgenomen. Met onder meer K3, Meteor en Céline Hermans. Het nieuws komt eraan na Luc Steno.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doopt. De evolutie van de bosbranden in Frankrijk blijft onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. En Remco Evenepoel wint het natuurcriterium in Aalst. In het departement Landen ten zuiden van Bordeaux mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren. Voorlopig zijn de bosbranden daar onder controle. De brand dichter bij de stad Bordeaux is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woedt wel nog altijd hevig. De Franse president Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aan de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het worden nog moeilijke weken, zei Macron. Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de volgende dagen weer droger en heter. Mogelijk tot 40 graden en meer. Er wordt gevreesd dat dat de branden weer erger zal maken. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
2: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
0: Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Works, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om die kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 1% van de kleine KMO's dat gedaan en minder dan 10% van de grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
3: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli. Dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding kan verhogen. De werkgever zal dat ook kunnen terugkrijgen van de overheid via een belastingskrediet. En dat betekent concreet dat hij dat nu moet voorschieten en eigenlijk volgend jaar kan terugkrijgen via de belastingen. Mogelijk is dat inderdaad voor kleinere bedrijven lastiger dan voor de grotere bedrijven.
0: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland en nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
4: Geïnfecteerde bijen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. Dus wat heel belangrijk is op het bedrijf zelf, is zorgen voor hygiëne, zodanig dat je zelf de infectie niet gaat overdragen.
0: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard, in Berlijn, hoe gebeurde die controle concreet? Want uiteindelijk kon die man dan toch een aanslag plegen.
5: Ja, op allerlei manieren, onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest, hij mocht buiten. Maar hij liep dus wel degelijk in het vizier van de veiligheidsdiensten. En die zijn hem beginnen volgen vlak na zijn vrijlating in mei dit jaar. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook effectief definitief veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Zij vonden die straf toen te licht. Maar dat wil dus blijkbaar niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdween. Integendeel, ze volgden hem dus van vrij dichtbij, al hebben ze hem toch niet kunnen beletten om een aanslag te plegen.
6: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Remco Evenepoel heeft het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was blij dat hij nog eens kon winnen in zijn geboortestad.
7: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
6: Er kwamen 70.000 mensen kijken in Aalst. Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek over 2 weken in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in Frankrijk. President Macron spreekt van de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Sophie.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Goedemorgen.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

0: oktober brengt Bart Herman een nieuw album uit, Vintage en Old School. Met die plaats, een hit en een vierkoppige band reist hij dan weer door Vlaanderen. Zometeen het winnende Songfestivallied uit 84. Ra ra ra.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.
10: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

Een Amsterdammer, hè, die Dave. Voor zijn verhuis naar Parijs zong hij trouwens ook in het Nederlands. Bijvoorbeeld een duet met Annie Schilder, die we kennen van BZN. Wel een vreemde titel. De eerste keer deed nog

Leven is als toneel staat niet tussen de drie favoriete Tura-nummers van Doris de Cler. Zij stemde voor Huisje in Montmartre op 3, Mijn Winterroosje op 2 en Eenzaam zonder jou op 1. Stemmen kan tot vrijdagochtend 9 uur op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En het resultaat krijg je zondag in de Radio Bene Wiltura 86. Tegelijk verzamelen we ook stemmen voor de liedjes van Bart Kael. Christine Akkaert uit Brugge stemde Zeg Hallo op 3, Het Vlaanderen Feestlied op 2 en La Mamma Dora op 1. Nu zaterdag draaien we de 66 allerbeste nummers van Bart Kael. Door jou gekozen.

De Supremes, is 7:58. Zometeen een Vlaams duo dat destijds aan de slag ging met de wereldhit van Robbie Williams. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Merksem tot Deurne. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook.

0: Een gouden evergreen van de Eagles na de stemmen van Danny Wuits en Jan Schepens. Krijgen we een nieuwe hittegolf of niet? Daarvoor is, dacht ik, alleen de temperatuur in Ukkel belangrijk. Zometeen eens horen of het weer een dubbeltje op zijn kant zal zijn.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, sjouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BN op VRT Max.
4: Van water en wind.
2: Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Isaac Hayes, tot 14 voor 8. En dat wist jij na 3 noten, hè, David?
1: Ja. Ik denk dat dat ook in de prijzen is gevallen of zo. Van die cultfilm met Richard Roundtree, denk ik, in de hoofdrol. 1971, dus ik was amper een jaar oud. Ik heb dat natuurlijk later gezien. Dat thema is toch wel vrij gekend, zelfs tot nu.
0: Leuk, hè? Ook het weer is leuk, vind ik.
1: Dat is inderdaad zo. Voor mensen die vakantie hebben, als je boer en tuinder bent, dan is het wat minder plezant, denk ik. Dus veel zon vandaag. Tijdelijk wat wolkenvelden, wat middelhoge wolken in het westen en het noorden. Kan daar tijdelijk half bewolkt zijn. Temperaturen van 25 graden aan de kust, rond 8, 29 in het binnenland. En rustig weer, ook een zwakke wind. Uit veranderlijke, later aan zee, noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht helder weer. Temperaturen rond 18, 19 graden. Morgen de warmste dag met 33 of plaatselijk 34 graden aan zee, 30. Met uiteraard niks dan zon. En dan donderdag een daling. Maar eigenlijk nog altijd meer dan warm genoeg. Want we zitten rond 29 of 30 graden. Met in het westen misschien 28. Aan zee zit het al rond 24 dan. Aan de kust blijft het ongeveer 24 graden. Tot en met 5 of 6 augustus. Meestal droog. Hoewel er vrijdag eventueel plaatselijk een drup of een bui kan zijn. Maar dat is ook zeer, zeer lokaal en weinig. En zelfs niet zeker dat dat lokaal buitje er komt, maar het kan. De temperatuur is dan gezakt naar 26, 27 graden. Nog altijd behoorlijk wat zon. Ook het weekend ziet er wat dat betreft goed uit. 27, 28 graden aan zee, 24. Vrij rustig weer, een matige wind, soms uit het noorden tot noordoosten dan. Vanaf volgende week dinsdag zie ik meer kansen op een aantal plaatselijke regen- of onweersbuien. Uiteraard, dat is nog een week ver. Dat kan nog veranderen. Dus het is niet de eerste keer dat we een week op voorhand signalen zien die dan gewoon opdrogen, naarmate we dichterbij komen. Maar dan wel opnieuw maandag en dinsdag temperaturen in de buurt van 30 graden. Of dat het nu 30 is of 28, dat zullen we nog wel zien. Maar het zit toch in de buurt. En dan een daling. Vanaf woensdag onder 26, 27 graden. En dan zou het naar 4 of 25 gaan. De periode 5 augustus tot 10 augustus. Met nog altijd die kans op een paar regen- of onweersbuien. Een half bewolkt weertype dan. Dus eigenlijk, de zomer gaat wel verder. Met 24 graden is dat meer dan genoeg. Alleen, kan het zijn dat er dan, wie weet, toch hier en daar eens een bui valt. Maar een echte weersomslag naar koud, wisselvallig weer, zo'n beetje het eind van zomer, zo, dat zie ik nog helemaal niet.
0: En ook geen nieuwe hittegolf, denk ik, zo te horen.
1: Dat wordt kantje boord. Hè. Ik denk, stel nu dat het vandaag toch 30 zou worden en donderdag ook, dan hebben we al 3 keer 30, dan zullen we er wel komen, denk ik. Maar dat is als. Dus voorlopig net niet. Volgende week, rond 30 graden, maar dat is nog te onzeker. Dus we zullen wel zien wat het wordt. Meestal voorspellen we geen hittegolven een week op voorhand. Meestal gaan we zeggen, kijk, we zitten er nu in. Of een dag ervoor of zo. Media zijn daar te veel op gefocust. De mensen die hitteplannen in werking moeten stellen, die hebben andere criteria daarvoor. Dus daar wordt al naar gekeken. We zitten al in code geel, dus wat dat betreft geen zorgen. Maar is het nu een hittegolf of niet? Ik denk niet dat veel mensen eigenlijk boeit.
0: Denk je dat?
1: Het is waar.
0: Nee,
1: ik denk dat echt.
0: Dan ben ik een uitzondering.
1: Nee, je bent in de media. Dat is gewoon van, dat is Rob of Rober. Rob of Rover, hè, dat kan. De laatste keer was de 10e van een graad dat we het gemist hebben. Nochtans was dat voelen we niet, dat onderscheid. Dus het is en blijft dan warm. En dat betekent dat we voor sommige mensen dan wat extra moeten zorgen. Anderen die vieren dan daar heel graag vakantie mee. En dat is iedereen van harte gegund. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel verschil uit of het nu net wel of net een hittegolf is. Als het natuurlijk 35 graden is in plaats van 30, dat voelen we allemaal.
0: Allee, David, de media groet u. Tot morgen, hè?
1: Ja, tot morgen.

Tron. Ook deze week belt Anja Daams tussen 12 en 1 weer aan bij een BV. Vandaag is dat ten huize van Alex Agnew, die later dit jaar op 8, 9 en 10 oktober 3 keer de AFAS-Doom in Antwerpen zal vullen. Maar vanmiddag dus bij ons op Radio Bene in Als de Muren Konden Praten.

0: Krevel.
1: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
0: Krevel, leef beter.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met de nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. In het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Landen, mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren, omdat de bosbranden daar voorlopig onder controle zijn. Bewoners ontdekken nu wat er van hun huis en de omgeving overblijft. Deze vrouw heeft geluk gehad, haar woning bleef gespaard. Er is alleen veel geurhinder door de rook, maar in de buurt is de schade wel erg groot.
1: À l'intérieur, beaucoup d'odeurs de fumée, mais à l'extérieur, rien. On a eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Après, avoir autour ce qui est à reconstruire.
0: De branden dichter bij de stad Bordeaux zijn de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woeden wel nog altijd hevig. De hulpdiensten zijn bezorgd omdat de temperaturen weer gaan stijgen, vertelt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Vandaag wordt het weer heel warm, temperaturen tot 35 graden hier. Het zou de start zijn van een vierde hittegolf dit seizoen al, de tweede in één maand. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een brand, want samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle en ook daar is een nieuwe hittegolf op komst. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Park Spoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. De jongerenlijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Voogd van AWEL.
3: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren, waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. De kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren, dus dan haken ze ook af.
0: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om de kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 4% van de bedrijven dat dus gedaan, en dan vooral de grotere ondernemingen. Het is een ingewikkelde procedure, zegt Barbara Vroegstraten van het Attentia.
4: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
0: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn werd wel degelijk in de gaten gehouden door de politie, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, wat moeten we ons voorstellen bij die controle als er dan toch een aanslag gebeurd is?
5: Ja, toch werd hij nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, die hem beginnen volgen zijn vlak na zijn vrijlating in mei. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest ook al voor voor radicalisering, werd ook veroordeeld voor 22 maanden cel. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging, omdat ze de straf te licht vonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdwenen is. Al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
0: Dankjewel, Jeroen. Het Oekraïnse leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze Moskou bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd. Onder meer een flatgebouw in Tsjechov, een voorstad van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er komt een nieuwe hittegolf aan die het vuur weer kan aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Het is 6:08 op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier vertragen van Antwerpen-Noord tot Deurne. Daar staat namelijk een defect voertuig op de rechterrijstrook.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een heel goeiemorgen.
9: VRT.

Ons derde uur klaarwakker. Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato. Had ook een doucheplaat kunnen zijn. Verras er iemand mee of trakteer jezelf eens op een leuke plaat. Waarom niet? Ik ben nu te bereiken via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Hey.

grappig liedje van de Coasters dat zeer toepasselijk is in de zomervakantie. Dan krijgen de kinderen al eens een lijstje met taken en de ene vindt dat al leuker dan de ander. In Story leer je vandaag Len Neefs wat beter kennen. Hij knipt al 3 jaar zelf zijn haren. Ja, en het resultaat is niet altijd perfect, zegt hij, maar gelukkig groeit het snel. En het lukt maar niet om te stoppen met nagelbijten. Hij heeft van alles geprobeerd om het af te leren, van speciale slechtsmakende nagellak tot pleisters en beloningssystemen, maar het wil maar niet lukken voor Len Neefs. Zo zie je maar, niemand is perfect. Je zegt...

Gene Thomas maakte zaterdag een mooie beurt in de Radio BNE Vlaamse 30. Hij steeg 6 plaatsen met Chameleon. Hij staat nu op 20. Een instrumentale plaat hier op Radio BNE? Het zal wel zijn. Richard Kleiderman.

0: Een wereldhit van Richard Kleiderman. Later ook uitgebracht door een wereldartiest van bij ons. Op zijn gitaar Francis Goya. Het is ruim 8:15. De Dinky Toys komen eraan met de zomerse meezinger.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van anderen.
2: Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een

De Dinky Toys konden hun handen niet thuis houden, maar goed ook. Want zelf je rug invrijven met zonnecrème en aftersun, dat lukt niet, hè. Dus helpende handen zijn welkom bij Zonnekloppers. Vandaag halen we hier en daar al 30 graden. Morgen nog warm.

Rob de Nijs, zijn partner, houdt zijn Instagram De Echte Rob de Nijs levendig, met ook veel foto's van vroeger. Rob de Nijs bijvoorbeeld met The Lords. Dat zijn leuke zwart-wit foto's uit de jaren 60.

Jazeker, er is een link tussen Chris Isaak en de artiest van bij ons die je nu te horen krijgt op Radio BNE. John Terra nam destijds een Vlaamse versie op van Isaaks Wicked Game. Maar zijn grootste idool, dat is en blijft toch wel Neil Diamond. Ook dat liet hij horen op laat. Neem me mee.

0: John Terra. Voor de volgende neem ik je mee naar de 70s. Op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne, maar de weg is er wel vrijgemaakt. En op de binnenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Er staat een kwartier file vanaf Machelen.
1: Radio BNE, klaar wakker. VRT Radio BNE. Herbert Verhagen.

Ruim 50 jaar oud, maar klonk zeer bekend in de oren. Hè? Can't give you anything but my love van de Stylistics. Is er toevallig een Margot aan het luisteren? Het zou wel leuk zijn, want Wim Soutaar zingt erover op het album van de week. Dat is voor straks rond 9:10. En ondertussen kreeg ik een tip binnen voor Len Neefs, die het nagelbijten maar niet kan afleren. Jo Vos uit Bredene schreef het volgende. Ik was vroeger ook een nagelbijter, maar nu niet meer. Mijn echtgenoot Zaliger deed mij altijd schrikken. Hij riep luid mijn naam als ik aan het bijten was en zo heb ik het afgeleerd. Nou, wel bedankt voor jouw reactie, Jo. Fijn zo.

0: De Noorse groep AHA, het werd er 8 minuten over 8:30. Nee. Artiesten die even goed live zingen dan op plaat, zo evident is dat allemaal niet. Maar bij Lies wel. Zij komt eraan met Good In Goodbye.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,90 euro.

0: goodbye.
1: Lies, een van de namen op de affiche van de Radio Benin The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. En naast Lies staan ook Helmut Lotti, Yannick Bouvier, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dix op de affiche. Zij worden op zondag 8 november begeleid door de VRT Big Band in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Verwacht daar maar aan de mooiste crooners en de prachtige kerstnummers natuurlijk. Het is ook de allerlaatste editie, dus niet te missen. En je kan kiezen tussen een namiddag of een avondvoorstelling. 8 november dus. Alle info en de juiste weg naar de kaarten vind je op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

Sam Cooke, het is 9:15. Vanavond is er de eerste opname van VRT Zomerhit. Die show wordt zaterdagavond uitgezonden op VRT1. En daarin zullen de duizenden papieren Margrietjes aan bod komen die de letters van Margriet vormen daar in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Een heel mooie eerbetoon voor Margriet Hermans.

0: Margit Hermans. Kreeg je kippenvel, dan ben je niet de enige. Fifke van Veldhoven stuurde een paar veelzeggende hartjes.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op Onderweg van Wim Soutaar staat het nummer Wachten op Margot. Dat schreef hij destijds voor het programma Sorry voor Alles. En daarin werd de grote fan van hem, Margot van der Smissen, beetgenomen. Wim Soutaar wijdde er dit liedje aan.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van Den Borren, voor het leven.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
1: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Vocht van AWEL.
2: Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100 op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
0: De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf in het zuidwesten, Bordeaux en de ruime omgeving. Daar zijn de bosbranden net wat gestabiliseerd, maar de temperaturen gaan vanaf vandaag weer de hoogte in, zegt Hilde Mertens vanuit het getroffen gebied.
3: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Volgens Duitse media werd de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten gehouden door de politie. De man reed zaterdag met een bestelwagen in een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde man die in mei vrijgelaten was uit de gevangenis. Sindsdien bleef de politie hem wel volgen, zegt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
4: Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd en zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen en de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
0: Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

werd. En als je bij ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O, Blanse, Blanse, Blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, mijn perd. Het perd stapt voor de ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond, hij kruilt je onder neus van een perdenstrand.

Hij weet heel goed, er hoor niks van verloren. De Musnepstraat gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O blanse, blanse, blanse zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een geluid.

0: ondernemers staan er voor jou op 1.
1: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlove it.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio BNE.
6: En for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Docht. Een surforganisatie uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux, waar nu zware bosbranden woeden. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
1: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
0: De partij Groen vraagt snel een Europese top over het klimaatbeleid. Volgens voorzitter Ayman Horsch bewijzen de catastrofale bosbranden in Zuid-Europa dat de EU te weinig voorbereid is op de klimaatverandering. De EU heeft wel materiaal en mensen gestuurd naar Frankrijk en Spanje. En EU-commissaris Hadja Labib zegt ook dat er gewerkt wordt aan extra capaciteit. Maar volgens Groen-voorzitter Horsch zou Europa zich beter bezighouden met natuurherstel om rampen te voorkomen.
2: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om je een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld, maar dat gaat over 7% van de winst van alle Europese oliebedrijven samen.
0: Groen wil dat premier De Wever nu aandringt op een uitzonderlijke top met de Europese leiders. Op het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn de afgelopen twee weekends alleszamen ruim 400 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 32 dealers zijn ook opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 gauwdieven op heterdaad betrapt. Onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
3: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. Het zuidwesten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste metingen een kracht van 7,1. Voor het westen van het eiland Kyushu geldt een tsunami-alarm. Er zou een vloedgolf kunnen volgen tot 1 meter hoog. Van schade of slachtoffers in Japan is voorlopig geen sprake. Zonnig vandaag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Een hele fijne dinsdagochtend. Geniet je nog van vakantie of toch aan het werk? Ik hou je gezelschap met muziekjes om van te genieten.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Begin de jaren 80 boomde de nederpop. De platenfirma van Frank Boeien had dringend een nieuwe single nodig. En die was er niet. En dan hebben ze maar snel deze Linda bedacht. Frank is er nog altijd niet zo tevreden mee, vindt het liedje. Maar het werd wel een hit. En ik vind er helemaal niks mis mee. Kom, het is slow time nu hier bij Radio BNE. Gewoon genieten met Barry Manilow en Mandy.

Wat Elvis was voor de States, was Johnny Hallyday voor de Franstalige landen. Ik heb het snel heel even opgezocht. Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen. Hij kreeg onder meer 22 platinaplaten en 40 gouden platen. Goed geboerd, Johnny. Naar Nederland nu met Snelle en Smoorverliefd.

tweede klas. Haver VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar

Kato, Kallebout laat de groep de Starlings even rusten. Ook haar man Tom Dice doet ondertussen zijn eigen ding. Dus dit is Kato solo. Aanstekelijk, vol energie en positiviteit. Zo hoort het. Wacht, aanstekelijk, vol energie en positiviteit? Dat geldt ook helemaal voor deze Sister Sledge. Hier zijn ze met Lost in Music. Lost in Music.

Oh, geweldig liedje van Joshua Kiddison en Jesse. Mooi. Heb je de tekst gehoord en er goed op gelet? Dat klinkt wel aantrekkelijk hoor. Die trailer by the sea. Wandelen op het strand, zoeken naar schelpjes. Alleen die tequila mag voor mij een sangriaatje zijn. Of een aperolletje. Voilà. En zo zijn we dus 100% in de vakantie.

0: zondag is het aan Vilcura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
0: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, verschouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
0: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: De tijd voor je leven.
6: Radio BNE.
7: Gewoon genieten.
8: Radio BNE.
9: Barbara Dex.

The Three Degrees en The Runner. Goed voor de nummer 6 in de top 30. In 1979 waren synthesizers nog nieuw. En de specialist was toen Giorgio Moroder. Hij schreef mee aan dit liedje. Geen synthesizers voor Lamp Lazarus en Chris de Bruyne. Hier zijn ze met De Beulschil. Ik

Wat heeft die man toch geweldige muziek gemaakt. Roy Orbison hier met Dream Baby uit 1962. Ken je presentatrices Katja Alens, Joyce de Trog en Inge Moerenhout nog? In 1997 vormden ze een trio. Ze stonden quasi in nachtkledij op het podium met de hit Doe Me Goed. En dit was de opvolger en het werd hun grootste hit. Een vrouw.

0: Ja, de dames van Opium. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio Bene. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij comedian Alex Agnew.
1: Het is Alex hier. Ik kijk al uit naar onze podcast in mijn woonkamer. Moet ik al niet ver gaan, dat is kei tof. Ik kan u wel even waarschuwen. Ik heb twee poedels. Die heten Sherlock en Watson. De ene is wit, de andere is grijs. Die zijn overenthousiast, maar kei lief. Dus hopelijk zijn ze niet bang van honden. Tot straks. Bye.
0: Zeker luisteren dus straks tussen 12 en 1.

Doopidoo. Poe! Twee songs op een rij waar de vrouwelijke erotiek goed werd uitgespeeld. Een vrouw van opium en dan nu deze veel oudere Marilyn Monroe. Zij was het sekssymbool van de jaren 50. Ze was actrice, zangeres en model.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als een wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde, in de streek rond Bordeaux in Frankrijk, zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd. Zij verbleven in de buurt van het meer van Lacanau. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt in de regio en de wind van richting verandert. Daardoor vrezen hulpverleners dat het vuur van de natuurbranden weer zal oplaaien. In totaal zijn in die streek de afgelopen week al 220.000 mensen moeten vertrekken. Een surforganisatie uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
1: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
0: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog maar bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. In de VS lopen meer dan 75.000 rechtszaken tegen Johnson & Johnson. Het talkpoeder werd tot 2020 verkocht en zou volgens de beschuldigingen asbest bevatten en dus kankerverwekkend zijn. Het bedrijf ontkent dat, maar zegt dat het de zaak nu achter zich wil laten. De hele dag zonnig bij temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

The Beach Boys. Fun, fun, fun. En zaterdag wordt het ook fun, fun, fun hier bij Radio BNE. Want op 2 augustus wordt Bart KL 66. En presenteren Herbert en Peter van 9 tot 2 de Radio BNE Bart KL 66. Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stem op jouw favoriete song van Bart KL. Het resultaat hoor je nu zaterdag tussen 9 en 2 in de Radio BNE Bart KL 66. Kom, we gaan al even opwarmen met deze geweldige Samen in de Zon. Zij heeft...

Nick McKenzie, hello, good morning. Ook een goede morgen van mij. En dat mag ik je nog de hele week wensen. Want nog tot vrijdag mag ik bij Radio Bene gewoon genieten, presenteren. Welkom dus. We gaan door met Meteor. Zijn recentste single heet Nooduitgang. Maar vorig jaar had hij een grote hit met Lunas. En Te mooi om waar te zijn. Ah nee, het is niet waar. Te waar om mooi te zijn.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Radio Bene.
5: Gewoon genieten.
4: Radio Bene. Barbara Dex.

Una lacrima sowieso, een traan op je gezicht. Bobby Solo hoorde hier uit 1964. Vijf jaar later, in 1969, zou Johan Verminne op tv ontdekt worden in Ontdek de Ster. We zijn ondertussen 55 jaar verder en Johan is na zijn ziekte klaar voor een afscheidstournee. De tour Afscheid van een zanger start op 5 december. En daar hoort ook deze single bij. Blijf nog even hier.

Eet je spijt, zo gaat dat dan, hoor ik heel de tijd. Wilde haren raak je nooit echt kwijt, ook al worden ze grijs, ze horen erbij.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: VRT Radio BNE Live.

Wie heeft er staan dansen? Ik wel. Je hoorde Raymond van het Groene Woud met Cha Cha Cha. Raymond zal deze ongetwijfeld ook spelen nu vrijdagavond op de Summer Sessions aan het Kasteelplein in Turnhout. Allen daarheen, zou ik zeggen. En nog meer Summer Vibes nu met Casey en de Sunshine Band. Come to my island. Come to my island.

0: Voilà, ze zegt het zelf. Je hoorde Céline Dion met The Power of Love. Ze zal ongetwijfeld al in volle voorbereiding zijn van haar concertreeks die ze in Parijs gaat geven in de La Défense Arena. De reeks van 26 shows start al op 12 september en de extra shows zijn voor mei volgend jaar gepland. Toi, toi, toi.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, zes op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.be.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Radio Bene.
15: Radio Bene.
1: Gewoon genieten.
16: De tijd van je leven.
17: Barbara Dex.

0: Op 2 augustus wordt Wiltura 86 en dat vieren we bij Radio BNE. Zondag presenteren Vanessa en Lars van 9 tot 3 de Radio BNE Wiltura 86. Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stem op jouw favoriete song van Wiltura. Het resultaat hoor je nu zondag tussen 9 en 3 in de Radio BNE Tura 86.
1: Radio BNE.

Oh, die stem, zo is er toch maar één. Dat hoor je zo dat dit Louis Armstrong is. En hij had heel veel talenten. Hij zong, acteerde en was ook nog eens een prima trompetist. Heb je ook zin in een kopje koffie? Dat komt goed uit, want hier is Rita Corita.

0: Je hoorde Elton John en Daniel een liedje over afscheid nemen. Pas later vertelde Elton John dat dit het verhaal is van Daniel, een jonge man uit Texas die zwaar gewond en blind thuiskomt van de Vietnamoorlog. In zijn geboortedorp is hij een held, maar hij vlucht naar Spanje om zijn oorlogstrauma's te verwerken. We hebben nog een liedje over afscheid nemen. Hier is Jeremy Vrielink.
1: Hey, hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten.

Le Printemps, Michel Fugain, Printemps. Het is ondertussen volop zomer hier. Ook morgen zorg ik weer voor veel zon in de muziek hier bij Radio BNE. Veel luisterplezier nu met Anja Daams. En van 1 uur is er Peter Hermans met zijn topcollectie. Tot morgen!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Voetballer Mo Fousseini van Union is zondag overvallen in Brussel. Hij werd door 3 mannen uit zijn auto gesleurd en bestolen. Union laat weten dat Fousseini geen fysieke klachten overhoudt aan de overval en opnieuw meetraint. De daders zijn nog niet opgepakt. Een jonge man van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philippe Heijmans, wie is de verdachte?
2: Het is een jongen uit Leuven, zijn ouders komen uit Irak. Intussen is hij 20, maar 2 jaar geleden zou hij dus erg geradicaliseerd geweest zijn. Liet in chatgroepen weten dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. Zo is hij in contact geraakt met iemand die zei dat hij wapenhandelaar was, maar die eigenlijk een undercoveragent was. Hij sprak af met die undercoveragent waarna hij gearresteerd werd. En ook na zijn arrestatie zou hij nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij daarvoor voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier en is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van die jongen staat mee terecht. Hij ontkent alles, zegt zijn advocaten.
0: Dankjewel voor de uitleg, Philippe. In de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd voor de bosbranden. Ze verbleven in de buurt van Lacanau, niet zo ver van Bordeaux. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Daardoor vreest de brandweer dat het vuur weer kan oplaaien. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken. Katrien van der Schoot.
3: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
5: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
0: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak niet bekend. In het zuidwesten van Japan zijn bij een zware aardbeving 10 gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen beschadigd zijn en sommige gebouwen zijn ingestort. De beving deed zich voor in het zuidwesten van Japan en had een kracht van 7,1. Er werd ook gevreesd voor een tsunami, maar dat gevaar is intussen geweken. Wetenschappers waarschuwen dat de aardbeving mogelijk de voorbode kan zijn van een nog zwaardere beving de volgende dagen. De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. Er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
6: Omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk dan aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron die op de beurs nu zwaar in het rood gaan. En dat is vooral omdat er signalen zijn dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt is dat er een enorme toeloop geweest is van particuliere beleggers. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op de AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld. Maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
3: Dankjewel, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Als coach won hij met Real Madrid 3 keer de Champions League. Zidane volgt Didier Deschamps op die na 14 jaar gestopt is als bondscoach. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna nog altijd warm. Vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Hey Anja, het is Alex hier. Kijk al uit naar onze podcast In Mijn Woonkamer. Moet ik al niet ver gaan, dat is kei tof. Ik kon u wel even waarschuwen. Ik heb 2 poedels. Die heten Sherlock en Watson. De ene is wit, de andere is grijs. Die zijn overenthousiast, maar kei lief. Dus hopelijk zijn ze niet bang van honden. Tot straks. Bye.
8: Radio Bene.
9: Nee, poedels kan ik wel aan. En ik had ook hondensnoepjes meegenomen voor die 2 honden van Alex Agnew.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: Everybody's Talking van Harry Nilsson. Nee, nee, alleen Alex Agnew en ik. Alhoewel, ik voelde mij meteen thuis bij Alex. Twee enthousiaste honden, een gedekte tafel met kopjes en chocolade. En er was zelfs bediening.
1: Zou je nog een klein beetje koffie kunnen bijkappen? Dat is naar het lessen. Ja, anders doe ik het. Maar als je dan toch aan het tetteren...
2: Ja, nee, ik ben al goed. Dank u.
1: Merci, liever. Ja. Deze gebeurt dus anders nooit. Hè. Ik zeg dat gewoon.
2: Als ze koffie brengt.
1: Nee, die kan soms... Brengt die wel kop. Maar ik heb een hele lieve vrouw. Hè. Maar dit moet ik niet proberen als we alleen thuis zijn. Kunnen we eens koffie gaan halen? Zo? Dat niet. Zo. Vanuit de keuken misschien, als ze daar is. Dat lukt nog wel. Maar van echt te zeggen, wandelt is tot daar. Maar ik zou dat wel doen, maar... Dat is een andere dynamiek. Ja. Als een vrouw vraagt, god is koffie halen, dan denk ik, ach, dat is zoiets galant mannelijk.
2: Is dat waar? Vind jij dat ook?
1: Ja, niet?
2: Ja?
3: Ja. Als jij voor mij een koffie gaat halen.
1: Ja, als jij zou zeggen, kun jij nog een koffie voor mij gaan halen?
3: Ja, dat is wel galant, ja.
1: Ja, dat is lief, ja, dat je dat zegt. Ik zie in mijn blik zie ik al dat jij zo zegt, van wat voor nonsens ga je hier
3: inderdaad. Verkopen.
2: Alleen maar toch bedankt voor de koffie.
3: Geniet ervan.
2: Ja. Zeg, en de namen van de honden, dat is het enige wat jij hebt mogen kiezen?
1: Ja, ik wou, mijn vrouw en mijn dochter wouden al lang een hond. En ik was wel echt iemand dat gezegd had van, ik ben geen hondenmens en zo, dat soort gezever.
2: En ik ben allergisch en...
1: Allergisch ben ik aan katten. Ik ben echt heel allergisch aan katten. We hebben katten gehad. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, had hij een kat. Waar ik niet allergisch aan was, want het is dus ook niet aan alle katten. Maar ik weet dus niet wanneer wel en wanneer niet. Het heeft dus een soort idee te maken met hun huidschilfers. En sommige daarvan heb ik last van en andere niet. Dus en we hebben dan twee katjes gehad na de kat die zij had toen ik haar leerde kennen. En daar was ik heel allergisch aan. Dus die hebben wij dan moeten wegdoen. Want dat was dan nog een familie dat belachelijk veel dieren had. Die hadden ook paarden en zo. Dus die zei, ja, laat ze maar komen. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar dat was wel een heel pijnlijk moment dat je die moet wegdoen. En je hebt zo'n dochterke dat aan het huilen is van dat de katten weggaan en zo. Dus ik wou... Absoluut niet als er nog een huisdier in huis komt, dat het iets is waar ik allergisch aan zou zijn. Ja. Gewoon puur al om dat te moeten wegdoen. Ja. Ik doe dat ook niet graag. Hè. Ik bedoel, maar ik moet ook eerlijk zijn, ik zei vroeger altijd wel, ik ben meer een kattenmens, want die zijn onafhankelijk en al dat gedoe. Maar eigenlijk is dat totaal niet waar. Want vanaf het moment dat ik die een hond had, want wij hadden Sherlock eerst, hè, de witte poedel. Het zijn er dus twee, Sherlock en Watson. En Watson is de donkere, de grijze poedel. Die is 2 jaar oud en Sherlock is 6 geworden net. En dat is een coronahond. We hebben die echt gekocht in 2020.
2: Heerlijk.
1: Omdat ik toen thuis was en dan zei ze van... Ja, hè, zo doen we dat dan toch niet. En dan een poedel. En ik dacht, oh, een poedel. Maar dan, hè, omdat je zo altijd het idee had, in mijn kop is dat dan zo'n opgeschoren... Zo'n pompon op poten zo. Ja. Dat was dan mijn beeld over poedels. Maar eigenlijk zijn poedels, ja, echt, ten eerste dat je die niet scheert, zijn dat teddybeertjes. En ten tweede, dat zijn super slimme beesten.
2: Ah, is dat zo?
1: Ja, die zijn ook heel, heel lief. En je ziet dan zo'n kweker dan en je gaat er naartoe. En dat klein beestje komt eraan. Ja, dat is... Dat was na een seconde dat ik dacht...
2: Dat is instant liefde,
1: hè? Die is echt keischattig.
2: Ja.
1: En ik ken die ook niet aan, maar nog altijd niet. Hè. Het is op de trap met twee liggen of als je binnenkomt of zo. En dat is wel heel erg een onderdeel geworden van thuiskomen.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Drive My Car van de Beatles. Ik dacht dat Alex Agnew van zwaardere muziek hield. Maar nu weet ik dat hij eigenlijk van veel genres houdt. Te zien aan zijn enorme platencollectie bij hem thuis. Want Alex die woont dus samen met zijn vrouw, hun dochter Amy en hun twee poedels Watson en Sherlock in Mortsel. Niet zo heel ver van de buurt waar hij is in opgegroeid.
1: Ik ben redelijk veel verhuisd. En de laatste jaren heb ik meer in het centrum van de stad of richting het centrum gewoond. Aan de Joker, aan het café van mijn vrouw. Dus daar woonden wij toen. Toen wij in het begin samen waren, hebben wij daar heel lang gewoond. Ik heb ook gewoond niet zo ver van Berchem Statie, maar ik ben eigenlijk van Berchem origineel. Ja. Ik ben van de Fruit of Laan, wat helemaal niet hier ver vandaan is. Dus eigenlijk ging ik nu terug winkelen in de Delijs waar ik opgegroeid ben. Raar maar waar. Je kunt soms zo via omzwervingen dan toch op den duur zo
0: maar
1: ergens
0: wonen. Is dat
1: bewust
0: dan dat je teruggekomen bent?
1: Goh, nee, dat had eigenlijk meer te maken met mijn vrouw, omdat die is van Braschaat en die is opgegroeid in een huis met een tuin. En die miste dat. Die zei, ja, ik vind een losstaand huis met een tuin en geen buren en zo. Ik vind dat eigenlijk tof. En ik ben eigenlijk een kind van appartementen. Hè. Dus voor mij was dat normaal. Daarna denk ik zo met mijn vorig liefde. Dan ben ik in een herenhuis gaan wonen. Zo. Ja, en dan woonden wij met drie. Zo, en dan deelden wij dat zo met een paar mensen. Dat was ook allemaal gezellig. Dus dan begon ik het leuke van een huis ook wel in te zien. Ja. Maar mijn vrouw was dan aan een tijd, wij hadden ook een soort herenhuis hebben, dat wij woonden in de Van Luppenstraat, dus vlak om Berchem. Amy is daar ook geboren in dat huis, in de Van Luppenstraat. Niet in dat huis, maar ja. Daar is hij dan, daar heeft hij de eerste paar jaar van haar leven gewoond. Maar mijn vrouw wou een huis met een tuin. En ik weet nog dat wij zo wat in plekken zijn gaan kijken. Want in het centrum van Antwerpen is dat ten eerste heel moeilijk te vinden. En als je het vindt, onbetaalbaar. En dan was dat... En ik ging vaak fietsen, s'avonds. Zo voor mijn kop wat leeg te maken. Gewoon zo wat. En ik fietste hier vaak voorbij. En dat is zo'n soort buurt waar ik van dacht, dat is een kei rare buurt. Want dat is eigenlijk zo'n stukje Braschaat midden in Antwerpen. Dat je denkt, ja, want als je zegt Mortsel, dan denkt iedereen direct de grote baan en in de file staan. En ja. Dat is niet de plek waar ik het was gaan zoeken,
0: maar
1: ik zal het zo zeggen.
0: Dat is keischoon huizen, ja. zo kleine kasteeltjes bij manier van spreken.
1: Ja, met grote tuinen en met heel veel groen en zo. En ja, mijn vrouw houdt ook van heel veel groen. Ja. En ik ook, maar... Ik was ook zo, dat is hetzelfde gelijk met een hondenmens. Ik wist pas dat ik een hondenmens was als ik er een had.
0: Ja.
1: En ik wist pas dat ik iemand was dat heel hard houdt van groen wanneer ik tussen het groen zat of zit.
0: Brengt het rust in jouw leven?
1: Heel hard, ja. Deze is voor mij heel hard. En zeker als het zomer is. Hè. Ja. En het is keigoed weer en ik kom 's morgens buiten, dan zit ik niet binnen. Hè. Ik ben nooit binnen. Dan zit ik altijd hier te lezen of daar. Of dan
0: op terras buiten.
1: Op terras buiten. Ja. En in die tuin, ja, dat is een tuin naar het zuiden. Dus de zon komt daarop en gaat daaronder. Dus dat is de hele dag zon.
0: Dat is heerlijk.
1: Ik moet echt een rustpunt kunnen creëren. Want in mijn kop is dat verschrikkelijk. Mijn job is ook altijd... Ja, er komt ook heel veel stress bij kijken bij mijn job. Hè, omdat dat... Soms voelde dat niet meer. Ik zei dat ook. Ik had ooit eens dat gesprek met Philippe Geubels. En er was dat zei die keigoed. Dat heb ik nooit vergeten. Dat ik zei van... Oh, stress. Heb jij nog stress? Zei ik tegen hem voor op te treden. Ja, je voelt dat wel een beetje. Maar dan die zo... Natuurlijk, ga je zit dat gewoon. Ja. Ga merk dat niet meer op. En ik zeg, ja, dat is eigenlijk waar. Omdat je dan soms op bepaalde momenten... Je moet dat een beetje vergelijken met dat je zo denkt... En ineens doe je zo dit. En je het zo weet... Oh, mijn schouders stonden al heel de tijd zo. Zodat je zo niet doorhebt hoe hard dat je deze aan het doen bent. En alles aan het opspannen bent. En alles aan het, of dat alles zo in een staat van spanning staat. Dat je zo even die schouders laat zakken en denkt... Oh, my god, wat was ik hier al heel de dag aan het doen?

0: Kung Fu Fighting. Alex Agnew was er helemaal weg van in zijn jeugd. Daar vertelt hij uitgebreid over in de podcast Als de buren konden praten op VRT Max. Ik ben eigenlijk vergeten of hij nu nog aan het sporten is. In elk geval, thuis komt hij helemaal tot rust. Is hij dan ook degene die thuis in de zetel in slaap valt?
1: Mijn vrouw wordt er zot van.
2: Mannetjes, ik ken het van thuis, ja, ja. Vandaar.
1: Ja, ja, maar die kan ook zo weten. Maar van, oh my god. Hey, maar dat is ook iets, sorry, dat is misschien cliché, maar dat is ook, ik vind ook een beetje een man-vrouw ding. Een man kan beter relaxen dan een vrouw. Dat is gewoon een feit. Wij zijn gewoon heel goed in die toep zitten. En dan gaat dat brein weg en dan zitten wij te kijken naar een stoem filmpje op YouTube.
2: Of
1: een
2: wedstrijd. Of,
1: ja, en dan zo hè, er wat hangen. En dan zie ik, ja, bij mijn vrouw is dat nu tegenwoordig ook, dat die kan dat ook zo in slaap vallen voor de tv s'avonds. Maar dan moet die kapot zijn van een hele dag van alles gedaan. Hè, man. Dat is bij mij niet. Ik kan dat nu, als ik dat wil. Zo, allee, dat is zo het ding. En ik merk ook, ja, bij haar, maar ik merk dat ook bij al de vrouwen van al mijn vrienden. Ja, dat zijn zo die chameleons, hè, die zo met twee ogen naar twee dingen tegelijk aan het kijken zijn. Zo, je ziet, die zijn er iets aan het zien, maar die denken, oh ja, ik moet morgen dat nog doen. En ik moet straks nog dat nog doen. En dat en dat en dat. Wij kunnen zo super simpel focussen op iets. Dat is daarom dat wij ook zo mega detail georiënteerd zijn, mannen, als het gaat over zo fanzin van muziek en je weet zo te veel. Zo, ja, een gitarist die doet ook een minuut bas gespeeld bij die band. En dat je zo denkt, maar wat zit er met die informatie? Je hebt weinig vrouwen die zo zijn. Ja. Die zeggen, oh ja, ik hoor dat wel, gijre dat lieken. Of ik vind dat toffe muziek. Je hebt ook vrouwen die ook heel hard met muziek bezig zijn, maar dat is minder zo kinderlijk obsessief als een man. Dat zijn ook veel minder verzamelaars dan mannen. Mannen zijn degene, je moet hier alles van hebben.
2: Ben jij verzamelaar?
1: Well, no shit, je moet eens kijken. Dat zijn mijn platen. Daar, in die kamer. Dat zijn mijn films. Daarachter zijn al mijn comics. Heel die boekenkast is van mij. Ik ben geen verzamelaar. Ik ben een hoarder. Hè. Ik bedoel, ik mag blij zijn dat ik een stabiel huwelijk heb. Dat ik niet in een container woon.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: weekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, we sjouwen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Pas op, en dan zou ze de wereld tegenwoordig nog eens moeten zien. The world today is a mess, zong Donna Hightower. Terug naar Alex Agnew in Mortsel. Wie doet wat bij hem thuis? Jasmin, zijn vrouw, die kookt vooral. Alex is het hoofd van de werking van de vaatwasser. En van nog iets.
1: Ik ben een opruimer wel. Zij ook, allebei.
2: Het is hier eigenlijk wel super ordelijk, hè?
1: Ja, vinden dat? Oké, okay, ja. Dat is tof. Maar het is hier ook... Ja, pas op, mijn dochter die kan hier wel huishouden. Hè. We hebben hier wel zo'n paar dingen, want die is heel, heel puber. Hè. Ja. Dat is zo'n binnenkomen en die ja, zo... Pff, en ik denk, rop, die jas. Maar ik ben iemand dat... Ik kan wederom, dat heeft ook veel te maken met de chaos in mijn kop, dat ik niet goed rommel aan kan. Dus bij mij, ik ben zo iemand die dat dan zo... Zo de lepels dan zo ligt en zo. Ik ben dan iemand dat dan zo zit. En
2: dat
1: zo
2: alles recht gaat zitten.
1: Bitje. Dat is niet dat ik zo... Oh, dat niet is. Maar ik voel wel heel hard dat ik iets zie liggen. En ik zit aan tafel bijvoorbeeld. En dat zou zo staan. En ik zit er dan ook zo... Omdat dat voor mij in mijn kop klopt. Dat.
2: Ja.
1: Zo, en ik heb dat met veel dingen. Zo mijn platen, mijn boeken. Ja, je moet dat maar zien. Als je ze biedt in de zijkamers gaat kijken. Dat is toch allemaal... Ik heb wel overzicht nodig.
2: Ah ja.
1: Zo, en ik ben ook niet... ik heb zo één rommelstoel waar mijn kleren op liggen, maar dat moet ook niet te lang duren. Als dat te rommelig wordt, dan ruim ik dat op.
2: Amai,
1: ik dek ook het bed op 's morgens. Als ik opsta... Dat is zo één ding dat ik ooit gelezen had. 12 rules against chaos of zoiets. Hè. En dat was zo... Ik heb er zo een stukje van gelezen, maar één ervan was make up your bed. En ik vond dat wel een goeie, omdat ik altijd... Ik haat het ook dat ik s'avonds in bed kruip, dat je kruipt in een bed dat niet opgemokt is in een dag. Omdat ik denk van, dan ligt dat er morgen, like dat er gisteren bij lag. Terwijl je dat even ook open legt, dat is ook keigoed voor bedwansen en dat soort dingen. Zet je raam open, je verlucht dat, je doet de gordijnen open, want dat is ook voor je eigen een mindset van, deze is het begin van mijn dag.
2: Ah ja, zo. Ja.
1: Deze is ook het Hoe zeg je dat? Ja, zie dat uw huis in orde is en dan komt de rest ook wel goed. Maar uw huis is ook hier, hè. Dat is uw kop en uw mindset en de plek waar je zit. Maar ik ben zelf ook niet zo'n hele rommelige. Zo. Ik ben ook iemand dat ik een glas pak, dan pak ik een onderligger. Want Jasmin zei, dat is een schoon tafel, helpt die niet naar de botten. En daar zit ook gelijk. Maar ik heb dat ook, ik heb dat niet graag.
2: En is dat opvoeding of is dat...
1: Dat is een gedeelte opvoeding. Maar hoewel ik wel eerlijk moet zijn, dat ik wel opgevoed ben in een huis waar dat mijn moeder alles deed. Maar mijn moeder deed echt alles. Ik was echt zo die gast die zo kende. Je smijt een t-shirt in de lucht en die ligt ineens opgevouwen in je kast. Maar hoe komt dat?
2: Was dat dan niet moeilijk voor je vrouw in het begin?
1: Ook... Mijn vrouw was niet mijn eerste.
2: Ja.
1: Dus ik heb er nog een paar andere meegemaakt.
2: Ah, ja. En die hebben u opgevoed?
1: Opgevoed waren er gewoon bij. Die dan nogal heel... hoe zeg je dat? Mijn vorig lief, waar ik toch ook 5 jaar mee samen ben geweest. Want ik ben eigenlijk meer in een van lange relaties dan van zo kort en snel. Die was half Nederlands, half Indonesisch. Die haar papa kwam van Java. Maar van, die woonde in Amsterdam. Allee, die is in Antwerpen komen studeren en ik heb die hier leren kennen omdat die in Antwerpen woonde, op kot dan. En dan is die wij samen gewoond en zo. En dat was wel zo'n heel... Dat was ook een hele harde feministe en zo. Dus we hadden ook wel een paar discussies dat wel konden tellen. Zo. Maar ik vond dat ook heel tof, omdat ik zoiets had van... Oh ja, oké, dat is echt iets helemaal anders dan mijn moeder. Ik merkte, ik had ook vrienden die helemaal anders waren, waar ik thuis zag... Een goede vriendin van mij van vroeger, die hun ouders, dat waren echt hippies. Hè. Dus het was ook... Hoe zeg je dat? Ik zat niet met dat klassiek verhaal van als ik een vrouw ga hebben, dan de keuken in vrouw. Zo, dat was niet...
2: Maar als je gewoon gemaakt bent dat alles, dat je kleren worden opgevouwen, dan denk ik dat toch wel leren is.
1: Ja, dat moet je leren.
2: Ik moet dat zelf doen.
1: Dat moet je leren, ja. Maar dat heb ik ook gedaan door jobs. Hè. Ik ben gaan werken toen ik in het begin... Ik moest stoppen met studeren, want mijn vader had dan financiële problemen. En ik was ook niet goed aan bezig op school. Allee. Dus ik denk, oh fuck it, ik moet gewoon werken voor geld te verdienen. Ja, dan heb ik gewerkt in magazijnen en dat, maar dan ook in klerenwinkels. Ja, en daar leerde kleren opvouwen.
2: Ja.
1: En je leert ook hoe dat je kleren... Ik ben keigoed in kleren opvouwen. Allee, ja, ik kan niet broeken opvouwen, dat is in de winkel. Dank u, zeggen dat ik ze teruggeef.
3: Radio BNE, als de muren konden praten...
4: Anja Daams.

0: Je zou het niet meteen met hem associëren, maar het is een van de lievelingsnummers van Alex Agnew. Deze Careless Whisper van George Michael. Trouwens, een muzikale familie heeft hij. Amy speelt piano, wil volgend jaar heel graag muziek gaan studeren. De vrouw van Alex is professioneel dwarsfluitspeler. Daarover vertelt hij alles in de podcast op VRT Max. Maar waarover wordt er gekibbeld ten huize Agnew?
1: Van alles. Van alles. Ik denk een van de belangrijkste dingen is altijd dat ik ook altijd voel, en ik kan het hier heel goed uitleggen, maar het is ook omdat ik het al zoveel verkeerd gedaan heb, dat ik het zo goed kan uitleggen, dat is dat je niet aanwezig bent als je thuis bent. Hè.
0: Ah ja.
1: Wat heel typisch is voor iemand met mijn job en veel weg, en dan komt het thuis en dan doen die een uitleg over hun dag en dan heb ik zoiets, dan merk je die is voor geen hol aan het lusteren. Zo. En dat zijn wel de momenten dat je dan af en toe is bij de les geroepen wordt. Hè. Vroeger had ik ook heel veel zo anger issues, zo heel veel ontploffen voor niks. Nooit naar mijn vrouw of mijn dochter toe, als in naar hun toe. Hè. Maar zo dat er iets niet lukt en godverdomme. En je maar een kas hoort die niet eens steken, dat is echt dat is verschrikkelijk. Hè. En dat is allemaal beter, want ik ben ook therapie gaan doen. Hè.
0: Ik vind dat jij rustiger bent dan een paar jaar
1: veel
0: geleden.
1: Veel rustiger. Ja. Ook ouder geworden. Hè. Dat heeft er ook mee te maken. Je wordt ook wijzer. Ik ben ook wel niet onintelligent. Allee, ja, dat helpt ook. Dat je wel eens kunt nadenken over je eigen en kunt zeggen, is dat nu echt hoe dat je wilt? Maar ik ben ook wel omringd door goede mensen. Dat
0: want
1: moet ik
0: waarom
1: wel zeggen.
0: In therapie dan?
1: Omdat ik dat beu was van dat werd ook toen mijn dochter tegen mij zei de eerste keer van papa, gaan ze wel veel boos. Hè? Ja, dat hoorde niet graag. En ik had ook een boze papa. Ik was ook iemand die dat, mijn vader, die kon ook exploderen. Maar dat was juist hetzelfde als mij. Zo. Enorm alles en dan weer terug oké. Okay.
0: Welk soort van vader zou jij willen zijn?
1: Een betere dan die van mij. Als in iemand dat dan lustert naar zijn kind. Van
0: en
1: tijd
0: stimuleert.
1: Tot tijd.
0: En, ja.
1: Ook wel, dat doe ik wel. Wel dat mijn vrouw dat ook heel goed doet. Hè. Dat is mijn muziek en zo, mijn dochter. Maar ik doe...
0: Ja, wat is de piano van haar?
1: En dat is van Amy eigenlijk. Ah, Amy speelt piano, hè, dus ik kan kijken hoe piano speelt. Mijn vrouw speelt ook piano. Sinds kort is hij terug begonnen. Maar dat is eigenlijk een klassieke dwarsfluitiste. Die heeft conservatorium gedaan.
0: Okay.
1: Ik geloof niet in het overbeschermen van uw kinderen. Ik vind dat dat nergens goed voor is.
0: Mm.
1: Ik ben ook een grote gelover in, je gaat er wel achterkomen. Want dat is wat leven met je gaat doen.
0: En kan jij ze tegen de muur laten lopen?
1: Ik weet niet of ik ze tegen de muur zou kunnen laten lopen als ik ze erop af zie stormen. Dan zou ik misschien zeggen, Maar ik weet wel dat ik niet altijd er ga zijn als die tegen de muur loopt.
0: Mm.
1: En het ding is, ja, bijvoorbeeld, dat was voor mij ook een les in loslaten, dat je... Zegt, die stapt op een fiets en die rijdt al je notschool. En je zegt, off you go. En we zullen maar vertrouwen dat dat goed komt.
0: Ja, of s'nachts of uitgaan.
1: Of s'nachts uitgaan, ja. Ik zeg dan wel, zet uw locatie op. Hè. Ik moet zien waar dat gaat zijn.
0: En slaap je voor ze thuis komt?
1: Nee, ik niet. Meestal, als ik thuis ben, dan gaat mijn vrouw slapen. Dan zeg ik altijd tegen haar, krup te gij daar maar in, zal ik wel wachten. Ik vind dat nooit erg. Kijk ik wat tv of hang ik hier in de zetel en dan... Stuurt hij mee? Ik zeg ook altijd, stuurt dat je vertrekt. En dan krijg ik zo ping en denk ik, en zo. Ik vertrek en dan staat er locatie op en dan kan ik zo volgen.
0: Ja.
1: 9 van de 10 blijf ik dan ook kijken. Zo. Ah, nu is hij daar, nu is hij daar.
0: Ik heb net hetzelfde. En zo, Annie, ze vertraagt. Waarom vertraagt ze?
1: Die staat daar al zo lang stil.
0: Ja.
1: Wat is daar gebeurd? Zodat, terwijl normaal, als je dat aan het doen bent, dan staat er zelfs niet bij stil dat je voor een rood licht 5 minuten staat je eigen te vervelen.

0: Leopold III en de koning van de lach. Vanmiddag op bezoek bij de koning van de lach, bij Alex Agnew. Hoe droomt hij de toekomst? Als ik hem over 20 jaar een mailtje stuur met de vraag: Alex, hoe gaat het met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Keigoed. Dag Anja, lang geleden. Met mij alles goed. Nog steeds gezond, knock on wood. Morgen naar de Afasdoom voor het concert van Amy en daarna met de hele familie een weekje naar Tenerife. Leuk om de kleinkinderen nog eens te zien. Gaan we misschien nog eens aan muziek wagen. Country moet nu wel kunnen intussen. Hopelijk met jou ook alles goed.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT-nieuws met Iris van Impen. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat bevestigt het parket. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philip Heijmans, hoe concreet waren die plannen?
2: Wel, die jongeman van toen 18 zou toch tegen verschillende mensen hebben gezegd dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar grote of kleine wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. En daarbij zou hij ook klasgenoten hebben willen betrekken. Uiteindelijk heeft hij in chatgroepen op Telegram gezegd dat hij wapens zocht en zo is hij in contact gekomen met een undercoveragent die zich voordeed als wapenhandelaar en die hem in de val heeft gelokt. Ook na zijn arrestatie zou hij trouwens nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier. Is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat trouwens mee terecht. Hij ontkent alles.
0: Dankjewel, Filip. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni was hij voor een ingreep naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de omgeving van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf verder uit te zitten. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken omdat een nieuwe hittegolf begint. Katrien van der Schot.
3: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
5: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van begin juli. En daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Iperzeel voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telt met 2000 het hoogste aantal hittedoden en toch gebeurt er te weinig, zegt van Iperzeel. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel.
6: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Kom voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden. Dezelfde belang bestaat niet. Het excuus dat we wisten niet enzovoort, dat kan niet gebruikt zijn. De wetenschap is zeer duidelijk. De oplossingen zijn gekend.
0: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. En er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
7: Wel, omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die nu op de beurs zwaar in het rood gaan, omdat zij die Chinese concurrentie kunnen voelen. Want er zijn dus signalen dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop van particuliere beleggers is geweest. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op die AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld, maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
0: Dank je, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar stopt als bondscoach. Weer veel zon vanmiddag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm. Lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. En vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer op 14nieuws.be.
8: Radio BNE.
9: Een heel goede dinsdagmiddag. Ik ben klaar voor een rondje Evergreens. En wie fietst er met ons mee? De fijnste artiesten van bij ons.
8: Radio BNE topcollectie.
10: Peter Hermans.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
9: Nu jij nog. Goedemiddag.

Van de Ben Morrison met veel testosteron in zijn lijf. Dat heb je op je 19e. Ja, wat was hij nog jong? In 1964 bij zijn bandje Dem. Gloria, het is weer eens dinsdag, 28 juli. Wat vliegt de zomer dit jaar? Het is een echte zomer, hoor. Met de zomerse evergreens van Radio BNE. Dit is ook zo'n blijver. Marvin Gaye.

Als het donker wordt, dan komt Maria Magdalena tot leven. Het Creature of the Night danste door de Vlaamse en alle Europese hitlijsten in dik 40 jaar geleden. De wind kwam uit Duitsland, het meisje heet Sandra. Kan ik je een plezier doen met een boeket?

0: Is jij een roosje? Dan was dit roosje voor jou. Connie van den Bos.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste zolderdagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Met dit ticket rij je mee op de golven van veel evergreens en de tofste artiesten van bij ons op DAB+, bij Radio BNE, op VRT Max, in je smartspeaker of bij het radioaanbod op digitale televisie. Radio BNE geeft je de tijd van je leven met deze week de ravissante Barbara Dex. Zij is jouw gastvrouw in Radio BNE. Gewoon genieten van 10 tot 12. En straks om 4 uur alleen maar het allerbeste en veel Helmut Lottie.

0: Ondertussen is hij weer gelukkig hertrouwd. Wim Leijs met zijn jonge vrouw Lisa. Gaat elk zijn eigen gang, dan weet je het. Dan zat er waarschijnlijk een haar in de boter.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Peter Hermans.

Als de zomer start, dan is Niels Lofgren jarig, 75 geworden. En dat shine zit nog altijd goed. Al is het nog altijd Silently, net als toen in 1979. Ik dacht dat hij uit de jaren 60 kwam, uit de tijd van Marie Laforêt en haar ménage à trois met

0: Doe maar, er is toch geen bal op de tv. Dan maar naar een van de vele natuurcriteriums zeker. Vandaag wordt er in Roeselare gefietst. Met aan de start Remco Evenepoel, Tim Merlier en in de tijdrit ook Gary Hegger. Gary heeft naar eigen zeggen goed getraind om zijn allermooiste prestatie neer te zetten. Vandaag dus in Roeselare.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

De Kreuners, wat waren dat krakken in het verzinnen van albumtitels? Er sterft een beer in de taiga bijvoorbeeld, of 's nachts kouder dan buiten. 1 jaar na Neoné kwam die ene droom in vervulling. De Kreuners stonden op het grote podium van Werchter. En als je daar mag staan, dan verdien je in Vlaanderen een standbeeld in de Hall of Fame. Een plaats met een leven vol muziek kregen Walter en zijn vrienden al in 2007. Terug naar 1978, ook dat moet kunnen met Chic. Iets met liefde.

0: toch allemaal wel eens een crush gehad? Dat je zo verliefd bent dat je ervan wakker ligt. Dat dat gezicht niet meer uit je hoofd verdwijnt. Als het later dan echt koekenbak is, dan heb je meer dan de tijd van je leven. Jennifer Page met Crush op Radio BNE. Met een crush voor het leven, zoals in Just the Two of Us. Ken je die nog? Van Grover Washington en Bill Withers.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Gooi de kalender open. Pak er een paar olievaten bij. En je hebt het recept voor een zomerrit. De Caraïben kwamen uit Nederland van de Dutch Rhythm Steel & Show Band. De vaten die kwamen van beide familie in Suriname. Het vat is hier lang nog niet leeg. Straks met Olivia Newton-John, Wild Hura, de adem van Peterschaap. En wat Sugar and Rum van The Wallaman.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Moof Hosseini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval circuleren online. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog minstens 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt dat Hosseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Collega Hilde Mertens is in Bordeaux en beschrijft wat ze ziet.
1: Overal zie je van die rookpluimen. Dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur waar... Dat weer opflakkert. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden. 30 graden is het nu. De wind waait al krachtig. Dit is het begin van maar liefst de 4e hittegolf in Frankrijk, waarvan de 2e op 1 maand. Dus ze zijn hier behoorlijk nerveus en bijzonder waakzaam.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van eind juni. Daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeelen voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeelen. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel en hoopt dat iedereen beseft hoe ernstig de situatie is.
2: En dat de politici niet alleen niet op verlof zullen gaan, opent dat het eind van augustus de bosbranden zit in het nieuws zullen zijn. Hè? Ja, ik hoop dat er een momentum is om terug het probleem op de tafel liggen en om te verstaan dat het veiligheid is niet alleen de bedreiging van oorlog in andere delen van de wereld, maar ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.
0: In de stad Kumamoto in het zuidwesten van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw. Vanmorgen was er een zware aardbeving en er zou ook een ontploffing hebben voorgedaan. Elders op het zuidelijke eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Er zijn gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat deze beving mogelijk de voorbode is van een nog zwaardere beving de komende dagen. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de volgende dagen daarna blijft het altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene topcollectie.
3: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
6: Een heel fijne middag.

30 graden, dat is veel te warm om het te doen. Let's get physical vandaag niet, Olivia Newton-John. Weet je wat we doen? Niet te veel. Jou de tijd van je leven geven met Radio BNE en de man die volgende zondag jarig is. Wiltura wordt 86 en jij kan jouw favoriet Tura-lied nog altijd in de lijst stemmen. Die Tura 86-lijst op Radio BNE hoor je zondag vanaf

0: Niet alleen wilt u huis jarig op zondag. Bart KL viert ook feest. 66 wordt onze goede vriend Bart. Ook wij doen een duit in het zakje. Want zaterdag, de dag voor zijn verjaardag, is het de Bart KL 66 op Radio BD. Ook daarvoor kan je stemmen op 14 Max.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Vanavond is het zover. De eerste opname van de VRT Zomerhit op het strand aan de pier in Blankenbergen. Met op het podium vanaf 8 uur Céline Hermans, Meteor, Stan van Samang, Sandra Kim, K3 en Milk Inc. En nog een aantal andere artiesten. Wil je het zien? Het kan vanavond vanaf 8 uur op het strand aan de pier in Blankenbergen. Ofwel op televisie, VRT Zomerhit op zaterdag 1 augustus.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar...

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Is Loredana en Barbara Dex en Vanessa van Hoven. Vergezeld door deze jongens. Helmut Lotti, Kleimans en Van Geel. En Yannick Boffy. Wil jij erbij zijn daar in Antwerpen op zondag 8 november? Kaartjes kan je nog altijd bestellen op de Radio BNE site of VRT Max.

0: perfection.
1: Eergisteren is Mick Jagger 83 geworden. En die benen blijven maar gaan. Hè. Geen nieuwe heup, geen nieuwe knieën. Of wat dan ook, artrose of artritis. Jagger heeft er nog nooit van gehoord. Of er zit een wonderdokter bij zijn entourage. De brandweer rukt ook nog eens uit. Hopelijk niet fysiek. Bosbranden zoals in Frankrijk en Spanje, dat willen we niet. Dus let alsjeblieft op als je vuurtje stook doet. Bij Clouseau brandde het 39 jaar geleden gewoon van verlangen. Dat is ook iets.

0: feestweekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Oh, yellow!
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Bailey van Earth, Wind & Fire. En Collins, Phil Collins, voluit als twee easy lovers. Niet met elkaar, anders hadden we het ergens wel gelezen. Het is 30 graden, dan zit je het liefst in de schaduw. Op een bank in de straat, onder een grote oude boom. Opvallend hoe verfrissend dat kan zijn.

Neven Evans heeft zich er toch maar een huis mee kunnen van kopen. En nog veel meer. 5 jaar geleden stond hij met dit oude zeemanslied in zo goed als heel Europa op 1. Wil je Nathan Evans op je verjaardagsfeest? Dan ben je al snel 25.000 euro kwijt. Maar ik heb een alternatief. Danny Fabri. Die heb je al voor net geen 1.000 euro.

Wou je in de jaren 60 een hippie zijn? Dan moest je dit heerlijk vinden. Kent Heat, On the Road Again. De twee stichters van Kent Heat hadden iets met totemnamen. Op uitzicht klopt het helemaal. Bob Hyde was Bob de Beer. En die andere oprichter van Kent Heat, dat was Alan Wilson, Blind Owl. Jay Gaan's band, ook altijd in voor een rondje Radio BNE. Zeker als ze nog eens naar die foto mogen kijken. Hun Centerfold uit

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op.

0: wakker.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen. Vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
1: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
0: De kust- en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de Raadkamer beslist. De man zou lid zijn geweest van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht voor tientallen miljoenen euro's. Collega Tim Verheijten licht toe.
2: Het gaat eigenlijk over oplichting via Facebook. Het is zo dat er een vrouw uit Kokseide is geweest die 2 jaar geleden klacht heeft ingediend omdat ze in de val werd gelokt via frauduleuze advertenties op Facebook, waar dat BV's uiteindelijk allerlei beleggingen aanprijsden, maar dat bleken uiteraard niet die BV's zelf te zijn. Maar wat nu blijkt, een heel crimineel netwerk van ongeveer zo'n 700 personen die men heeft in kaart kunnen brengen. En er zijn een aantal aanhoudingen geweest. 1 man in Polen, maar ook op Cyprus. 2 Nederlanders, 1 Belg daar en ook hier in Ieper is een Belg opgepakt van 27 jaar. Wat zijn rol precies is in dat grote netwerk is nog niet duidelijk.
0: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de aanval opgeëist in een videoboodschap die de politie terugvond op zijn telefoon. Op de beelden zou hij ook trouw zweren aan de terroristische organisatie IS. Hij zou de video zaterdag hebben opgenomen, kort voor hij met een witte bestelwagen inreed op de Pride-stoet in Berlijn. Bij de aanslag is een vrouw om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. De verdachte werd op zondag door de politie doodgeschoten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken komt nu met een plan om sneller te kunnen reageren op gelijkaardige dreigingen. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft omwonenden aangeraden de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Het militaire gebruik is omstreden omdat de stof zware brandwonden en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene topcollectie.
3: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
6: Een heel fijne middag. VRT.

0: Veel bello en amore, dan weet je het wel zeker. Eros Ramazzotti doet zijn naam alle eer aan op dinsdag de 28e van juli bij Radio Bene. Evergreens en artiesten van bij ons, daarvoor kies je ook voor ons. En voor Mieke, een lieve engel uit de Kerpen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Peter Herman.

0: Gunter Neefs was helemaal de jouwe. Altijd in voor de tijd van je leven. En voor Radio BNN.
1: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Laperre, wij maken alle oren blij.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Na Summer en de filmmuziek uit Flashdance wordt gesproken. Hier is Giorgio zelf aan de knoppen. De zangeres, die liet het thuis.

0: Especially for you. Ze waren even een koppel, Jason Donovan en Kylie Minogue. Totdat Kylie voor Michael Hutchins viel. Dat was niet moeilijk. In de jaren 80 was dat de meest sexy man op aarde. Met heel veel charisma. Dat had Hutchins van de rockband Innocence. Ook veel te jong overleden op zijn 37ste. Kylie boert nog altijd goed. En Jason heeft er zijn Britse Doing Fine Encore tournee op zitten.
1: Radio Bene Top Connectie.
2: Peter.

laat op de avond, je zit op het strand met wat lekkers in de hand en je ziet de zon ondergaan. Hoor je dan Sade zingen, dan ga je voor de mooiste zonsondergang van je leven. Zo mooi, die blijft always on your mind.

0: 1972, Elvis Presley was happy en de fans ook. Het was een schitterende hit, Always on My Mind.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel, dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
2: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

thuis ben, Hans de Boy. Na corona is het nooit meer helemaal goed gekomen met de man van Annabel en thuis ben. Oké, vakantie. Ben je al terug of moet je nog het huis uit? Als je nog op zoek bent naar een bestemming, Stephen Bishop weet waar naartoe. Darling.

0: bijzonder. Zometeen komt de Radio BNE dubbel goed gezind aan. Met heel veel Helmut Lotti. Meer Radio BNE topcollectie. Morgen, na Als de Muren Konden Praten. En de gast van Anja Daams is daarna weer. Fijne dinsdag. Tot morgen.
1: Radio BNE topcollectie.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 6:30 werd daar een vrouw van 50, een sekswerkster, neergestoken. Ze verkeerde even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jongeman opgepakt van net 18 jaar. Hij werd bij hem thuis gearresteerd. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nogthans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Nahima Langerie.
1: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat al lang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
0: Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door België. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldhof van Toerisme Vlaanderen.
2: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
0: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Het laagste peil is dat sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog zakken tot een record. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen graan, steenkolen en olieproducten met kleinere boten moeten worden vervoerd. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het tropisch warm. Lokaal kan het tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Radio Bene.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. En zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een geluk.

0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. In het zuidwesten van Frankrijk flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in de regio.
1: Wel, ik ben in Le Porge. Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwart geblakerde bossen. Het maakt nog maar is duidelijk dat dat vuur hier nog lang niet onder controle is, blijft smeulen in de grond en dan door die wind weer oplaait en naar de oppervlakte komt. Dus ze zijn hier nog zeker weken, misschien zelfs maanden bezig.
0: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodentol van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
2: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
0: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te droog en te warm is niet goed voor hun oogst, maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen en niet enkel maar één product. En dat leidt, normaal gezien, tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
3: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
4: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
3: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
4: Geen water, dus afwachten.
3: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
4: En nu?
3: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
4: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
3: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar... Hij ziet af.
4: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
0: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Langerie.
5: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
0: In de Verenigde Staten is de Oekraïnse president Zelensky zo pas aangekomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky wil het vooral hebben over het tekort aan luchtafweerraketten voor Oekraïne. En na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
6: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp misschien vrij gelijklopend is. Twee leiders die komen praten over een conflict, een oorlog waarin ze verwikkeld zitten, maar de toon zal helemaal anders zijn. De relatie die ze hebben met Trump is ook anders geworden. Bij Zelensky ging die van slecht naar steeds beter. Hij krijgt steeds meer steun van de Amerikanen. Bij Netanyahu hebben we eigenlijk het omgekeerde zien gebeuren. Daar is de relatie onder druk komen te staan, maar allebei ontmoetingen waarbij de inzet heel erg hoog is.
0: En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm en net onder of boven 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Krevel.
4: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. De wind in de regio doet de kleine brandhaarden opflakkeren. Het is voor de brandweer een intensieve klus om al die kleine vuurhaarden apart te doven, ziet Hilde Mertens in Frankrijk. Maar er is ook veel hulp.
1: Die brandweerploegen die zijn echt over het hele gebied verspreid. Ze komen van over heel Frankrijk. Ze hebben ook versterkingen vanuit het buitenland gekregen. Maar de grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen. En daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen. Het is een monnikenwerk. Ze zijn hier met zoveel mensen bezig en dat gaan ze ook nog heel lang moeten blijven doen.
0: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodentol van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
2: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
0: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te warm en te droog is niet goed voor hun oogst. Maar het kan ook meevallen. In Erpenmeer teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En niet enkel maar één product. En dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeer.
3: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan. En dan onze groenten en pompoenen.
4: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
3: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
4: Geen water, dus afwachten.
3: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
4: En nu?
3: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
4: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
3: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
4: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
0: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. De Amerikaanse president Donald Trump zit op dit moment samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat gebeurt voor het eerst sinds de start van hun gezamenlijke oorlog tegen Iran. Kort daarvoor zat Trump samen met de Oekraïnse president Zelensky. Een gesprek dat volgens Zelensky goed is verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het heropstarten van vredesgesprekken met Rusland. Sport. In het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt op 25 september een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en ook het weekend blijft het warm, net boven of onder 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekte de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer nieuws is te vinden op 14nieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jongen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code yellow!
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was de man wellicht aan het werk aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Bjorn wacht toch bang af.
1: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen. Maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
0: Na de zware aardbeving van 7.1 in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade, met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra geëvacueerd. Het Nederlands elektronica-bedrijf Philips krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van invoerbelastingen die president Trump had opgelegd, maar die volgens het Amerikaans gerechtshof onwettig waren. Philips vroeg daarop een terugbetaling en heeft die nu ook gekregen. En na Aalst gisteren start rond deze tijd het Natuurcriterium in Roeselare in West-Vlaanderen. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn daar de grote publiekstrekkers.
2: Voor ons is dat een superhoogte. Eigenlijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer. Het kan niet beter zijn.
3: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
4: Wij gaan stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij de beste benen heeft.
0: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht. Minima tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer zacht. Temperaturen dan tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm. Met temperaturen net onder of boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
1: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland.
2: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen, die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk, vast schoeisel in Bobbejaanland, omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Hodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
1: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat, die kunnen veilig doorgaan.
0: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan, eind september dus. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portus Ganda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
2: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En de bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. En nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
3: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
0: Sport Rode Duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
1: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
0: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
2: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
3: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
4: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgeleid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
2: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vlogen in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
3: Wel, hij ruikt weer extra geld. Want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.

was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreide. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten

Yes. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen

Over jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanese gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanese teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
1: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
0: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de grote steden bij ons in Vlaanderen. In de Ardennen is het wat frisser vannacht, met minimaal rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

vijfde keer dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Tik tijg op mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Je zwiert hoe kapot. En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel duigt niet. En dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls om dat plutske.

0: wil naar Sint-Dan en zal naar Spanje. En wat toonde dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren bronzes. Alle dagen dat je zag van,
0: het smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

0: maar niet meer gezing met die flauwekul. De derde spoor dans aan een nikkel, blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Am. En daar blijf ik dan, forever, forever.
1: Dan van Sint-Ameke, vermaak is dat manneke, daar kan...
0: Flauwekul. De derde spoor dans aan een nikkel, blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Am.

0: tijd van je leven.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel

is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus.